Het is allemaal goed dat ik niet kan zien. Goed hier voor life. Dat is allemaal nieuw. Goed hier voor life. Voor life. Zo was. Dan moet je vragen. Kom op, zeg maar. Goed hier voor life.